Ik liep tegen Nick toen ik met Nick. Aha. Ik liep tegen Nick toen ik met Nick. Aha. Ik liep.